svoje skumak se i uit na aans i uit die kruin. Mio a kjua i keert sa dir, du hos kman i keert jetzt dir, und das leider klar, muss